waar die donkerte verdwijnt en je zin verzamel zijn. Yeah. Van die stad naar die zand het jij gereis en je wou jou mensen wijs. Hier is mijn plan.

Goeienavond en welkom hier bij Jazz op RSG. Mijn naam is Frederike Lucas en ik hoop het gaan goed met jou vanavond. Terwijl ze gepraat van jou en ek, wel vanavond se thema is wie het jy geword? Nou, dis 'n vraag wat ons onszelf zeker te min vra. Ons denk makkelijk aan wat nog voorlê, maar misschien lê die antwoord juist in hoe ons verander het sonder dat ons eens agtergekom het. Ons begin vanavond met een van die meest elegante gitaarspelers van sy generasie. Ek praat hier van Norman Brown. Nou, Norman Brown het groot invloed uit George Benson se stijl geput. En mens kan het voel, mens kan het hoor, maar oor die jare het sy eie kenmerkende klank ontwikkel. En dit is waarom hy vanavond vir ons oopmaak. Met Let's Get Away, net hier op RSG.

0: Beweeg doelgerig in die hiernou voorraker. Vandat jy wegtrek tot jou laaste aflewering. Kies 410 of 450 perdekrag vir die regte hoeveelheid krag om aan jou vloot en logistieke behoeftes te voldoen. Die hiernou 700 is beskikbaar vanaf slegs 1.9 miljoen rand met 'n 6 jaar drijfstel waarborg, sowel as 'n 6 jaar diensplan. BTW uitgesluit. Kontak jou naaste hiernou handelaar vandag nog terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. Hiernou. All the way.
1: Geniet die Afrika-son wereldwijd bij rsg.co.za.

dochter op dronk. Van kleins af al geleer om op een steeds te pronk. Is je wit of is je zwart, bruin of rooi? In een hoed of in een jas, jou beste baie getooi. Maak je zaakie, buiten maak ik zaakie, my mens, buiten maak ik zaakie.

Dat ik voor jou wil hè, het ik jou al vertel. Het is meer als net jouw bel. Hoe kom je gezien, die rogge dag al lep. En hoe kom je vertel, dat zie je allemaal tussen het alliteriaal. Ja, hoe kom je vertel, dat zie je allemaal tussen het alliteriaal.

Marlene Dietrich met Where Have All the Flowers Gone? Nou, van die klassieke theaterwereld beweeg ons na die Praag Cello Quartet. Hierdie vier Tsjechiese cellomeesters is wereldwijd bekend vir hulle manier waarop hulle klassieke techniek met populaire cultuur vermeng. Hier is hulle krachtige verwerking van Andrew Lloyd Webber se meesterstuk The Phantom of the Opera.

The Phantom of the Opera, uitgevoerd door die Praag Cello Quartet. Ons reis bring ons nou by die ryk en aardse klanke van Suid-Amerika. Gabriella Cucci vermaak jou nou met diep traditionele ritmes van Soy de la Tierra, wat letterlik vertaal kan word as Ek is van die aarde.

De Don Gabriella Cucci met die prachtige Soy de la Tierra. Goran Bregovic is sekerlik een van ons meest bekende komponiste uit Suidoos-Europa. Jy kan nou luister na snit getiteld Underground Tango uit die bekroonde 1995 rolprent Underground.

0: In Musiekbonbons van 6 Augustus is daar muziek van onder andere Anatoly Liadov en Giovanni Paisiello. Ik kan ook luisteren naar een prachtige koorwerk van Schubert. Musiekbonbons op 6 Augustus om 20:09 die aand en herhaling dinsdagochtend om 4 uur.
1: Hier is terug bij Muziek Zonder Grenzen. Er is geen wereld muziekprogram en ek is jou gastvrouw Veronique van Heiningen. In die tweede deel van vanavondse program speel ek vir jou muziek deur die betowerende Yasmin Levy. Hierdie Israëlse sangeres is bekend daarvoor dat sy die eeuweoue Ladino muziek van die Sefardiese Jode nieuwe lewe inblaas deur dit met Spaanse flamenco te combineer. Hier is sy met 'n snit getiteld Una Noche Más.

Prachtige diep emosie van Yasmin Levy en Une Noche Mas. Die Franse ensemble op Patsupa is nou aan die beurt met Les Deux Guitares of die twee gitaren.

Alessia Fontana met La Notte Parla Dolcemente. Percival Monfort is nou aan die beurt met sy compositie getiteld Benediction in A Minor.

Een nieuwe Afrikaanse muziekspel. Die ballet Swanemeer, die uitstalling Among the Trees en die toneelstuk Prima Facie. Ek sou sê dit is genoeg rede om na Dinsdag aand 4 Augustus se RSG Kunst te luister. Tussen 8 en 9, saam met my, Christel Wenk-Joubert.